0: dit is het nieuws van 2 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur. Van een flat aan de Watertoren weg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulp. Het ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemdheid.

Oneer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

mensen zich een echt Hollandse zender zouden wensen. Geen muziek meer dan van over onze grenzen. Daarvan word je op den duur toch

Geef ons Hollands en het Hollands lied, want iets anders willen we niet. Geef ons Hollands en het Hollands lied, want iets anders willen we niet. Als men mij toch tot betalen kan gaan dwingen, nou dan kan ik ook dit liedje wel gaan zingen. Omdat Hilversummers veel miljoentjes vingen, die

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, nee, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

sombreros en Tampico. De señoritas, die vragen nooit wat in Tampico. Hou van de vrijheid, dus ga ik al

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond...

Ja, luisteraars, een hele goede morgen. Hier op de vrijdagmorgen. Luisteraars, ik wens u een onnoze goede vrijdagmorgen toe. Je bent afgestemd met een dagje lawaai hier van de Palm FM zender. We zijn live hier bij Vechtal NL vanuit de Palmboombunker. En we hopen vandaag op een goede verbinding van Sprake van de Muse. Luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagmorgen. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Zo maar een keer met een dagje muziek. Zolang als het zenderbakje te blijft doen, hè, uiteraard. Dat weet je nooit, hè. Goed, luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Laat het nummer hier vandaag 06 en dan 3314-8686. Luisteraars, 06 en dan 3314 en dan 8686. En vraag dan... Laat weten waar de radio aan staat en waar er wordt meegeluisterd. Dan weten wij weer waar we het voor doen vandaag. Hè? Dus luisteraars, vandaag de hele dag aan de band. De Palm FM-zender. We zijn live hier vanuit de Palmboombunker. En we hopen op een goede verbinding van Sprake van de Muziek.

Luisteraars, een goede morgen. Hier op deze vroege vrijdagmorgen. Je bent verbonden met een dagje muziek hier van de Palm FM zender. Live hier bij Vechtal NL. Luisteraars, we gaan hier zo verder met de eerste serie vocaaltjes. We gaan hier verder met een plaatje van Herman Lippikov. Met Hallo, Goedemorgen Holland. Volgens de rest hier vanzelf. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. 06 en dan 3314-8686 is het nummertje van vandaag. Voor goed verzoek of reactie. Luister allemaal gezellig mee. En wens ik u een hele goede vrijdagmorgen toe. Ajuzen. Daar hoor.

Hallo, zie je de vrouwen weer? Toch wel lekkere plaatjes vandaag weer, jongen. Hij knapt er weer over in Zwolle. Lekker! Naar de palm luisteren!

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om

0: kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS.
1: En het werd gepresenteerd als burgemeester.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en
0: op basis van de antwoorden
2: in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

Ja, luisteraars, een goedemorgen. Jorim Lekkerblaadje hier van Martin Sivooi. Leven zonder jou, live hier bij de Palm FM zender. Met een dagje lawaai hier bij Vechtel.nl. Hoop maar een goede verbinding zo. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid nummer 06 en dan 3314-8686. Het is Palmblaadje in Zesbiaal voor Arnold Rostar en Denis Waats. Luister maar eens even gezellig mee, kerel, en sterkte vandaag in.

ga graag bingo'en. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk.

Luisteraars, een hele goede morgen. Luisteraars, goedemorgen hier op de vrijdagmorgen. Je bent live verbonden met de Palm FM zender. Al zijn we hier met een dagje muziek bij Vechtal.nl. We hopen op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. Ja, luisteraars, op de stream is het af en toe wat minder, hè. Maar er wordt aan gewerkt, hè. Op de achtergrond van de werkzaamheden uitgevoerd, hè. Dus zo van die doende. Moet je hem af en toe een keer wat vaker opnieuw aanzetten, hè. Ja, dat heet dan soms, hè. Luisteraars, goedemorgen. Ben je afgestemd op de Palm FM Radio. Zo een keertje met een dagje muziek. Voor jong en vrouw, voor iedere luisteraar. Kun je voor niemand en niemand uitgezonderd. Voor jouw goed verzoek of reactie, luidt nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. Luisteraars, 06 en dan 3314 8686. Als er zin voor goed verzoek of reactie, laat weten waar de radio aan staat vandaag. Zo zijn mijn paar reacties de zenderbak in gooien hier.

Dus luisteraars 06 en dan 3314-86. En die 861. Ook zijn de blaadjes vandaag zeer speciaal voor Rob Hendricks. Luister gezellig mee, kerel. Dankjewel voor jouw reactie. Blijf erbij, ook Junji daar op de Venberg. Luister mee, meneer. Blaadjes zijn voor jou, hè, vaste luisteraar. Ook zijn de blaadjes vandaag voor Michael Ransman. Luister gezellig mee, kerel in Damsolte. Dankjewel voor jouw reactie. Ook Boer Wameling luister mee. Dankjewel voor het rammeltje. En het skeving is waar gedraaid en blijft erbij vandaag. De hele dag, hè, zolang ze het zenderbakje het blijft doen, hè. We zijn de blaadjes vandaag in zeer speciaal voor de Family Wellenberg. Daar in Hessem luister gezellig mee. Blaadjes zijn voor jullie daar. We gaan ze vandaag in zeer speciaal richting Arnold Rost. Ook in

Santi Kant. En ook hem, dankjewel voor de medewerking zo, hè. Dick voor de Bakker, luister mee. Ook Freekje de Zilverster, luister zelf mee daar in Apeldoorn. Plaatjes eruit van Meatloaf voor Willempje en Angela. Ook hem, dankjewel voor de rammeltje, kerel.

0: Ook wij hoort u wel. Groetjes van Wim, de zender Rebeuna's FM. Ook Wimpie luister mee, plaatjes zijn voor jou daar. Ook Henkie Schutter, luister gezellig mee. En blijf erbij vandaag. Ook Jos van der Vlier, ook luister gezellig mee, hè. Onder het water geven, hè. Hartstikke druk, die man op de Vlierhoek. En luister gezellig mee vandaag. Ook een goeiemorgen. En wij willen graag een schrijfje aanvragen van Jan en Zwaan. En succes met de uitzending. Groetjes hier van Koen, Niels en Hans vanuit Hogeveen. Ook luister gezellig mee daar in Hogeveen vandaag, hè. Als je door, hè. Die valt af en toe een beetje uit, maar ja, dat heet dan vandaag, hè.
1: Hij wil mij, wat is het leven fijn.
0: Dus ook luister gezellig mee daar in Hogeveen. En het plaatje wordt zo meteen gedraaid van duo Zwan en Jan, hè.

Ook de ladies Alan luisteren gezellig mee. Dankjewel voor jouw reactie. We gaan ons best doen, hè, voor het plaatje van Normaal. En luister gezellig mee. De ladies Alan dus vandaag. Ook een goedemorgen en geniet ervan vandaag. En maak mij maar eens een wakker met een dikke rockschuif. Nou, we zullen eens hem zien, hè. Wimpy de Olderbeunaars luisteren zelf mee aan die zijde. En is Henkie ook alweer wakker? Jazeker, hè. Henke Schutter is ook alweer wakker. Het is ongelooflijk, hè. Luister eens zelf mee naar Wim. Door Olderbeunaars vanaf locatie Damsholte. Blijf erbij vandaag. En joh, ook de Vissenboulevard even hier weer aanstaan. Groetjes van Martijn Visser, ook de vis luistert mee daar. De moeder die daar in maand staat vandaag blijft erbij, hè. Zal nog even een paar mooie feestnummertjes de bak in mieten, hè. Luister gezellig mee daar, kerel, hè.

Goed, luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie luidt nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. En vraag ze maar eens in. Anne. Laat weten waar de radio aan staat vandaag. Dan gaan we hier weer heel vlug verder met de Wonderserieblaadjes. Luisteraars, luister en huiver. En maak het mee vandaag. Hier komen ze weer, hier gaan ze weer. 06 en dan 3314-8686 is het nummertje voor goed verzoek of reactie op de vrijdag. En allemaal een hele goede morgen. We gaan hier verder met Normaal. Dit is zeer speciaal voor de Lady Salant. En dan volgt de rest weer helemaal vanzelf. Luister naar zijn groetjes en luister mee. Daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed erna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen. 20 graden. Echt tegen een stootje gaan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de markt.
2: Je tuin is de plek waar je...

0: Topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk. Nieuw of occasion. Wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.
2: Vechtal NL. Hits van vinyl en schijf.
3: Wij hebben het allemaal.
4: Hier uit de muziek, uit het Vechtal.
1: Voor een radiocommercial.
3: Vechtal NL.
4: Vechtal.

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

0: Hij is klaar.
1: Wat is er klaar?
0: De grote boom.
2: Ach, schei dat eruit. Hij zal het wel weer niet doen. Zoals gewoonlijk.
0: Baas, ik heb er nu een waar kunstwerkje van gemaakt. Deze boom doet het wel.
2: Hou dan toch op, alsjeblieft, hè? Je hebt al 10 boemen gemaakt en er is er niet één die goed werkt.
0: Oh, dus u wou zeggen dat handige Harry niet handig was?
3: Ja.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh. Dan zal handige Harry nu bewijzen dat handige Harry wel handig is.
2: En hoe wil handige Harry dat dan wel bewijzen?
0: Dat doet handige Harry door met zijn handige handen aan dit touwtje te trekken.
3: Zo.
0: Dit is het bewijs, de bom doet het goed.
2: Ja, ja, hij doet het goed. Maar let op mijn handen, die gaan het nu ook goed doen. Stommeling, je hebt hem hier laten ontploffen. En je had hem moeten laten ontploffen bij Bassie en Adriaan.
0: Oh, u hebt gelijk, baas. Foutje moet kunnen, baas.
2: Oh, jij stuk. Oh.
4: Laat mij boer zijn.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom, probeer nog één keer van me te houden. Ga niet weg van mij.

Ja, luisteraars, heuren, zijn we een lekker blaadje van Normaal hier bij de Palm FM zender. Hier bij Vechtal.nl met een dagje muziek. Deze was zeer speciaal voor DJ Mikey Verhaar, hè? Daar in de Disco Bunker. En wie waren vandaag weer van de snelle service, hè? Luister, gezellig middag, kerel. Goed luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Luid nummer nog steeds 06. En dan 3314. En dan 8686. Gaan we hier verder met een Duits plaatje. Een hele goede morgen nog, hè?

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde dus zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen.

Ja, luisteraars, heuren, zijn een lekker blaadje hier van de Heino's. Als een onneuzeltje live hier vandaag bij de Palm FM-zender. Met het nummertje 06 en dan 3314. Dan 8686. Gaat het volgende blaadje met speciale groet richting Griepman, hè? Richting Tom Maasman. En we moesten een mooie muziek draaien. Nou, ik heb hem donders mooi plaatje erbij opgezocht, hè? Giet over fietsen, hè? Want daar ben je zo machtig goed in, hè? Jongens, daar in Griepman luisteren ze al mee. En van de plaatje wappert jullie zeiden op aan.

Luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Zo meteen met een dagje lawaai hier bij Verdel NL. En wij hopen dat de aangeboden plaatjes een beetje in de smaak mogen vallen. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid nummer 06 en dan 3314-8686. Dus 06 en dan 3314-8686. En laat weten waar de radio aanstaat vandaag. En luisteraars, vandaag is de streamverbinding iets minder, hè? Op de radio ging het allemaal wel goed, maar streamverbinding allemaal ietsjes minder. Af en toe hem weer een keer opnieuw aanzetten, hè?

luisteraars van Zondag Hemmen. Een paar reacties de bak in Mieten hier. Gaan we weer verder met de blaadjes. Ook Henry daar, de moeze, luister mee kerel. Hè? En nogmaals, veel dank voor het mede mogelijk maken zo. Hè? En luister mee, ook Jan daar Ruud, om en luister mee. Het blaadje van Henkje Weijgaard is eruit, met de vlam is gedoofd. En ook met andere blaadje. Van het Ommerlied. Het is allemaal weer gelukt, luister mee daar vandaag. Ook Wim, de Oldebeunaars, luister mee vanaf locatie Damsolte. Het plaatje van Jannes is gedraaid en ook een beetje van Easy Deasy blijft erbij vandaag. Ook Willemje daar uit Apeldoorn luister mee. En dankjewel voor het rammeltje. De plaatjes worden gedraaid voor Freekie, de Zilverster uit Apeldoorn. En ik heb de plaatjes gedraaid van Mieke, plaatje van de Maluts. Ook een plaatje van Sven Versteeg met Senna. Hè? Luister maar gezellig mee vandaag. Je moet hem vandaag iets vaker dan normaal weer opnieuw aanzetten, hè? Ook mooi zo, Lars. Groetje van Sander, de Proemen. Sander, luister mee daar. En luister maar gezellig mee deze vrijdag. Ook de Alex FM Radio luister mee. En ook jij, succes, hè? Ook doe maar in met het plaatje van Laat Me Boer Zijn. Voor Raymond Raansman en de firma Rodenhof. Groetjes namens Michael Raansman. Ook Michael luister mee daar. Dat is weer gelukt. Ook Junty op de Wanbaar luister mee. Maar dat jij er nog steeds bij bent. Blijf erbij. Ook DJ Mikey Vaar vanuit de Disco Bunker luister mee. Laat je zijn VO.

En dan was het maar goed bij Dirk van het Landgoed, hè? Dirk van het Landgoed, luister mee. Dankjewel voor het rammeltje, plaatjes zijn wel gedraaid. Ook hem zeer speciaal voor Masman op de Mengwagen. Jongens, luister eens allemaal mee daar, plaatjes zijn voor jullie, hè?

Ook zijn ze vandaag even zeer speciaal voor moeders daar in Vilsteren. Luister gezellig mee. Plaatje van zeer speciaal voor jou gedraaid vandaag. Ook Bernhard Geugelaar daar in locatie Hogeveen. Luister gezellig mee. En het is gewoon voor jou in de ronde, hè.

Goed luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Deze vrijdag luidt het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. En laat weten waar de radio aan staat. Goed luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met de volgende serie blaadjes. We gaan hier verder met een plaatje van Shanna met Hou van het leven. Volgens de rest weer helemaal vanzelf. Luisteraars, goedemiddag. Luister mee en daar hoor.

is the sound? Check. De palmboompjes in de plooi? Check. Zet die muziekmachine nou eens op standje tegelbreuk.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ACT is getroffen door een datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Jawel. Eindelijk vrijdag. Dat werd tijd ook, zeg. Dit is hem weer. Studio Palm FM. Live vanaf de Palmboom Boulevard op de vaste vrijdag. Laat weten wat je wil horen op het reactienummer 06 33 14 86 86. Palm FM.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

je ooit nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Ja, luisteraars, we zijn mijn regeltje over Deutsch hier bij de Palm FM zender. En we gaan hier verder. Sarah, waarmee gaan we verder? Een plaatje van?
1: Dat is
0: een water. Oké, nou, dan doen we dat. K3. Luisteraars, luister mee. Goedemiddag.

jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen, geloof ik er zelf wat van, dat ik zonder jou kan.

0: muziekknop en verlos er als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo Hits van de Palm FM.
1: Salutini propati, hangtini da stati, hoppakee, daar gaat-ie!

Ja, hij doet Paddy. Hé joh, wat een lawaai joh. Luisteraars, goedemiddag. Luisteraars, een hele goede middag. We zijn helemaal afgestemd vandaag met een dagje muziek. Van Neuzeltje live hier van de Palm FM zender. We hopen dat onze verbinding goed is. Van sprake van de music, dat de aangeboden plaatjes een beetje naar wens zijn. Ja. Wat ga je doen? Wil je wat zeggen? Zeg maar wat. Oh. Goed, luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie luidt het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. 06 en dan 3314 8686. Zo, we zijn met een paar reacties de zenderbak in gooien hier. Even een liveje met de firma Bisschop Bruindiensten, hè, aan bakboord.

Goed, dan sluiten we als 06 en dan 3-3-1-4. En dan 8-6-8-6. Ook graag met het plaatje van de IJsbeer uit het Noorden voor Willempie en van Angela. De groetjes van Freek de Silverster uit Apeldoorn. Ook Freek, je luistert zaterdagmiddag in Apeldoorn vandaag. Mooi dat de radio daaraan staat. Ook Wim, de Olderbeunaars luisteren zelf mee. En nogmaals, dankjewel voor alle reacties van vandaag, hè. Ook was hem goed. En de groetjes van Jan uit Ommen. Ook Jan luisteren zelf mee. Dankjewel voor jouw reactie. Plaatje van Jozef de Ban, meneer. Ook Wimpie, de zender Beunaars FM luister mee, hè. Op Den Hoornast. Ik mooi dat de radio daaraan staat. Onder het bierenlieren op Den Hoornast, hè. Luisteren zelf mee. Ook zijn de blaadjes vandaag voor de Family Wellenberg. Ze gaan even richting Hessem. Plaatje van Jantje Smit is gedraaid, hè? Ja. Onder het melken. Wat zeg je, Paddy? Ja, zeker. Holde natnek. Doe nog even één keer, joh.

Hoe was het maar goed op Den Hoorn als last? Groetje van Giel. Ook Giel, die luistert zelf mee daar en ik zie maar waar zitten, hè. Oh, natnek. Die man is ook wel iets gegroeid volgens mij, als ik dat zo zie, hè, man. Goeie foto ook, hè. Luister eens allemaal mee daar. Blaadjes zijn jullie daar, hè. En blijf erbij. Ook waren het vandaag weer mooie schijfjes zo en ga zo door. De groetjes van Martijn Visser, ook de Vista. Luister eens allemaal mee. Blaadjes zijn jou daar, hè. Mooi dat jij er nog steeds bij bent. En je bent goed bezig vandaag, hè.

We gaan de blaadjes nog steeds in zes speciaal richting Bernard Geugelaar. Je bent er maar druk mee, Paddy, hè? Dus ook meneer Geugelaar daar in Hogeveen, luister gezellig mee, blaadjes NVO. We zijn de blaadjes vragen in zes speciaal voor Arnold Rost. Luister gezellig mee daar in het ziekenhuis, hè? En beterschap, kerel. Ze gaan van jou in de ronde. Ook Gerrit Stegeman, dankjewel voor jouw reactie. Moet het hem goed is onder het bieren leren, hè? Goed bezig op de vrijdag.

Goed, luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje. Wordt het ook hier aan Doki geregeld. We graag met het plaatje draaien van het huisje bij de brug. Voor de jager Anouk. En voor de muiters bij Rodanov. Oh, wacht even, dat is al een oude, hè? Neem een plaatje van BZN voor de family Rodanov en Raasman. Jongens, luister eens al mee daarheen. En blijf erbij vandaag.

Goed luisteren, luister aan over. We gaan ook weer verder met de Vondelserieblaadjes hier. Onneuzeltje live. Bij de Palm FM-zender met een dagje muziek hier. Als een voor jong en voor oud, voor iedere luisteraar. 06 en dan 3314.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. Een schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. Politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septeropische geluid.

0: Ja, luisteraars, hoor eens, hè. In mijn lekker blaadje hier van de Vrijbuiters. Live hier bij de Palm FM-zender op de vrijdagavond hier. Luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje nog steeds. Gaat het volgende blaadje zeer speciaal richting de Camping La Brug, richting Veld 1, hè? Beste Bill. Het is zeer speciaal voor de muiters daar. En jongens, maak er maar moois van daar, hè?
1: Veld 2.
0: Wat? Veld 2?
1: Veld 2.
0: Veld 1, hè?
1: Veld 2.
0: Ah, jongens. Screw it. Doe nog even een keer met die flesjes, joh. Hey.

Ja, los als horen zijn, een lekker Duits schijfje hier bij de Palm FM Zender live hier vanaf locatie de Palmboombunker. Luister even doen in Duits op Duits, hè. Volgende plaatje is zeer speciaal voor Josje van de Vlierhoek. Wordt hem aangeboden door Giel, hè. Door Giel er op de Vlierhoek, luister gezellig mee. En volgende plaatje is voor je vader, hè.

Ja, luisteraars, deze ging in mijn zeer speciaal richting de auto daar van de Family Schutter, hè? Zal wel heel hard hem gestaan, denk ik. Ook het volgende plaatje is in mijn zeer speciaal voor jullie, hè? Voor Siem en Gijs, of voor Gijs en Siem, hè? Ik heb hem al eerder gedraaid, maar doen we gewoon nog een keer, hè? Zeer speciaal voor jullie. De zwoele zomernachten, hè? Luister mee daar, hè? In de auto.

Luisteraars, horen zeg, een lekker blaadje hier van Mieke met Ik ben verloren bij de Palm FM zender. We zijn er nog steeds, hè? Live aan de wand hier bij Vechtal NL. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie is het nummer nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686 en... Ja, luisteraars, je hoort het niet vaak, hè? Maar we gaan verder met een plaatje van Suzanne en Freek, hè? Zeer speciaal voor jou, hè, Paddy. Uiteraard. En voor Tinus.

Ja, luister eens, hè. Alles maar op vrijdag, hè. Je vaak gemist in de dag. Dus ook Suzanne en Freek, maar ook Jovink en de Wouter Beitels, hè. Luister maar eens even gezellig mee, hè, Paddy. Deze plaat is even zeer speciaal voor jou, hè. Moet je hem goed luisteren, hè.

Ja, luisteraars, hè. Dat was hem, hè. De rockschijf is speciaal voor Gerbert Warmelink, terwijl Boer Warmelink. En luister eens allemaal hier vanavond in Giepen, hè. Die waren jullie zeker nog nooit vergeten, hè. Volgende plaatje is MC speciaal voor de lady, hè. Ja. Duimpje omhoog. Akda en de Munnik, als het vuur gedoofd is. Luisteraars, 06 en dan 3314-8686. Je bent hier verbonden met de Palm FM-zender. En we doen weer goede zaken zo, hè.

niet bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

Goed, dus luisteraars naar 06 en dan 33148686 is het nummertje voor jouw goed verzoek of reactie. Hier live op de vrijdagavond. Dan wordt er een mooi plaatje voor jou gedraaid. Laat weten met de radio aanstaat, hè. Dus 06 en dan 33148686. Ook zijn de blaadjes uiteraard even zeer speciaal voor de formatie Bisschop Bruindiensten, hè. Luister maar eens even gezellig mee daar. Inmiddels in Oud-Leuzen, dacht ik, hè. En luister gezellig mee naar Paddy. En ook zeer speciaal voor mijn grote luistervriend Jules, hè. En luister mee daar. Ook graag met het plaatje draaien van Hanna mee. Met deze is voor jou, groetje van Willempie uit Apeldoorn. Ook Willem, luister mee daar. Plaatje van gedraaid vanavond. En blijf erbij, ook Gerrit Stegeman. Luister gezellig mee daar, dankjewel voor jouw reactie. En blijf er ook bij vanavond onder het bier en lieren daar. Luister mee. Ook Michael Raansman, luister gezellig mee daar. Het plaatje van de zwoele zomernachten is nogmaals gedraaid. Was hem zeer speciaal voor de firma Roddenhoff en Raansman. Jongens daar in Damsholte, luister mee. Plaatjes zijn voor jullie. Ook Hulsterborstie daar uit Heinoor, luister gezellig mee, kerel. Hè. En... Ah, Jan in mijn Haarfijn, de formatie Bisschop Groendiensten aan de lijn. Hè. En luister maar eens gezellig mee daar, Hulsterborstie. Plaatje is gedraaid van André Hazes met De Wereld. En ook een plaatje van Sailing Home. En luister mee aan die zijde in Heino City. Ook draai met het plaatje van The Moonlights met... En toen was de muziek op. Even kijken. Ook draai met het plaatje van The Moonlights met Dromen. En worden we gewoon door Johnny Bonenkamp, de melkschepper. Ook Johnny Boy Bonenkamp, luister eens al mee daar. Nog een vielen dank voor jouw reactie. Plaatjes eruit. Blijf erbij vanavond. Ook Herman daar op veld 1. Op Labrug, luister mee, hè. Met de rest van de buiters en maak er vanavond wat moois van. In het Slakkenhuis. Plaatjes eruit van de beste Bill, hè. Is allemaal weer gelukt en luister eens allemaal mee daar, hè. Dank je wel voor het gezellige feestje van 14 dagjes geleden, hè.

We zijn ze vandaag eerst speciaal voor de Bulsbar, dat is radio. Ook Marco luistert mee, kerel. Is gewoon voor jou in de rond ook. Suzanne op het achterveld luistert mee. Plaatje van de Heinoens is gedraaid. Blijf erbij vanavond. Ook Hanneke daar, samen met Henkie Schutter, luister mee. Plaatje van de gedraaid voor Simeon van Gijs. En is allemaal weer gelukt, hè? Ik heb mooi dat het ontvangetje daar in Maas stond in de auto, hoor. Luister mee vanavond. Of wil je even een mooie draai voor alle strijders? Hier in Damsholte en omstreken, groetjes van de familie Raansman. Ook de familie Raansman luistert mee. Plaatje van voor jullie gedraaid en blijft erbij. Ook Josta van de Vlier ook luistert mee. En een plaatje van de gedraaid voor Giel, hè? Is allemaal weer gelukt en luister gezellig mee daar. Allergrootste bierbaas van de Vlierhoek, hè? En blijft erbij. Ook Vincent daar op het achterveld luistert mee. Plaatje gedraaid van de Bukkers en luister mee, hè? Ook Barry, luister mee, kerel, hè? We moeten ons best nog eens in doen, hè? Hai, joh. Nou, je hebt de radio vast al wel weer uitgezet, denk ik, hè? Want het duurt nu allemaal veel te lang, hè? Luister maar eens even gezellig mee, daar, Barry. En bezoek er eens even wat moois op, hè?

Ook een goede dag en nummer 765348. Voor de maag gewoon namens Junti op de Vandenberg. Ook Jeroen daar luistert ze allemaal mee. Mooi dat jij de hele dag al bij bent. En laat je wat zomerregen draait. Zoek hem erbij op, hè. Dat wordt helemaal kats geregeld voor jou, hè.

We zijn ze. Nog steeds even zeer speciaal voor ons. Willem Pieterhut, Albedoorn, luister mee. En we gaan ons best doen, hè, voor het plotting. En luisteren we zelf mee daar. Ook Jan daar, de Krijtleman, luister mee. Kim, dankjewel voor jouw reactie. Kim, mooi dat hem goed is daar bij Dalsen, hè. Plaatjes zijn voor jou daar. En luister eens allemaal mee. Ik heb nog wel een mooie, hè. Het is zeer speciaal voor jou. En luister mee, de kerel, hè.

Broederslos was 06 en dan 3-3-1-4 en dan 8-6-8-6. Is het nummertje hier nog steeds live op de vrijdag hier. We zijn al de hele dag aan de band, hè. Vanaf vanmorgen 7 uur. Strak aan de wand hier, de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal.nl en hopen nog steeds op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. En mocht het nou zo wezen, vraag ze dan maar zijn man, hè. 06 en dan 3-3-1-4-8-6-8-6. En zo, volgende plaatje is zeer speciaal voor ons, Barry, hè. Luister eens naar de Berrian Hartkamp. En al het goede, dat duurde hem, hè. Luister mee, kerel. En de volgende blad is voor jou. Luisteraars, die komen ze weer, gaan ze weer. Ik wens u een goede avond toe. En luister uiteraard gezellig mee. Met Rijn de Blaadjes nog een vrolijk door, hè. De groetjes en dag hoor. En Barry, volgende blaadjes voor jou. Ajus.

vrouwen begrijpen is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is een beetje hetzelfde als kijken welke kleur de letter 7 ruikt.

0: Ja, luisteraars, zeurens, hè. In mijn lekker blaadje hier van Ria en de Funny Boys. We zijn live hier bij de Palm FM-zender vanaf locatie de Palmboom Bunker. Hier op de vaste vrijdag en vandaag ook weer met een dagje muziek, hè. Ongekend, hè. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686 en dan gaan we hem stappen, hè, in Oude Pekela.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland.
0: En die is speciaal voor Josje daar op de Vlierhoek. Luister gezellig mee, hè. Oude bierbaas, hè.
1: En vlakbij Barneveld trok ik over de grens.

Ja, los, als even we gingen hem stap met Ol de Pekela. Als hem live hier bij de Palm FM zender. Ook Dekker van het landgoed luisteren is al een beetje heel, hè? Je rammelt zometeen maar zijn weer. Luisteraars, goedenavond. Je bent nog steeds helemaal afgezend hier op de Palm FM Radio. Als vandaag je met de hele dag muziek hier bij Vechtel NL met nummer 06 en dan 3-3-1-4 en dan 8-6-8-6. Gaat het volgende plaatje met speciale groet richting het achterveld. Je bent mooi van Mooiwerk en ook Vincent en Suzanne, luister gezellig middag, hè. Plaatjes voor jullie daarin. Luister maar.

Ja, luisteraars, een goeie avond. Hallo 1, 2, hartje gereden. Luisteraars, wens u een onnoze goede vrijdagavond toe. Je was hier verbonden met de Palm FM-zender. Van de band die verlaten. Morgen is weer zo, hè? En een dagje muziek hier vanaf vanmorgen. Ons, de klok van 7 uur was het, hè? Luisteraars, dit was hem hier. De Palm FM-radio live hier vanuit de Palmboom Bunker. En allemaal dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. Ik heb dankjewel voor de vele reacties van vandaag. Dan geef ik ook hier aan Dogi en Dick voor de bucket. Daar doen wij het weer voor uiteraard, hè? Goed, luisteraars, we gaan de band uit hier met normaal de beladen.

van de muzikant, dus het gebeurt hier. Gaat de rommel hier weer van de stroom. Gaat de zendebakje weer een weekje in opslag. Hoort u ons, dacht ik, volgende week vrijdag wel weer, hè? Luisteraars, de onnozele groetjes. Dit was hem dus, de Palm FM zender. Met een dagje muziek hier bij Vechtal NL. Ik hoop dat de gebrachte blaadjes een beetje na genoeg waren zo. Wij gaan op zoek naar de twee medebakken. Morgen weer weer hier. Twee uurtjes wel weer gedraaid, hè. Dus. Luisteraars, de groetjes. Allemaal een heel goed weekend. En graag tot die volgende ronde. Dag.

Want ik ben een zanger en ik ben een dichter. Ik zing in cafeetjes waar u met z'n tweetjes komt luisteren naar mij. Ik zing voor de meisjes

dag pa, dag moe, dag pa, dag moe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel. Dag papa en moe, dag mijn lieve moe, mijn lieve moe, mijn lieve moe. Ik kom gauw weer naar je toe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel. Dag papa en moe, groet mijn ome Doris, tante Naatje en ome Lou. Wieketoe, wieketoe, wieketoe, wieketoe, wieketoe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel. Dag papa en moe. Ze noemen mij een hippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een hippe vogel. Dag papa.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees en je haastig in de gang een boterham